machame magota batiem. Wana machame magota batiem. Kula sa batiem. Kike lakwe no mingine. Kula tatiem. Tatiem. Kula sa tatiem. Eh? Batiem we. Oh, oh, oh, oh. Batiem, batiem.